0: warmte
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyuwei, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyuwei was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kosten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker. Met Tim en Luc. WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart.

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: up.
1: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
2: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
1: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Fris dagstart.
1: Fris wakker.
0: Dit is de WOS Dagstart.
2: Voor uitgeslapen types.
0: De WOS Dagstart.
2: Voor vroege.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Het Hoogheemraadschap van Delfland maakt voor het eerst de naam openbaar van een tuinbouwbedrijf dat volgens het waterschap herhaaldelijk illegaal heeft geloosd. Het gaat om Meerkan in Den Hoorn. Bij een controle in maart werd opnieuw vervuild water in de sloot aangetroffen. In het water zaten resten van gewasbeschermingsmiddelen en veel nitraat. Meerkan had eerder al een dwangsom van 100.000 euro gekregen. Bij nieuwe overtredingen kan dat bedrag verder oplopen. Het bedrijf zegt dat de lozingen zijn veroorzaakt door storingen en werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. De Heidse Lijn in Terheide zoekt extra vrijwillige chauffeurs om ook op zaterdag te kunnen rijden. De gratis vervoersdienst voor mensen die minder goed ter been zijn heeft dit jaar naar eigen zeggen al ongeveer 3200 ritten uitgevoerd. De bus brengt inwoners onder meer naar winkels, de huisarts en sociale activiteiten. Er zijn nu 27 vrijwillige chauffeurs actief. Nieuwe vrijwilligers moeten een rijbewijs hebben en ongeveer 2 keer per maand beschikbaar zijn. Dan sport. Kickbokser Tessa de Kom uit Maassluis verdedigt zaterdag in Tokio haar wereldtitel. De viervoudig wereldkampioen neemt het op tegen de Japanse Yaya Wirasa-Krek. De Kom kan geschiedenis schrijven bij de Japanse organisatie RISE. Bij winst verdedigt ze haar titel daar voor de 3e keer met succes. In aanloop naar het gevecht traint ze 11 keer per week. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en later kan er wat regen vallen. Ook vannacht blijft het bewolkt en is er plaatselijk motregen mogelijk. Morgen is het overwegend bewolkt en valt af en toe wat motregen. Het wordt ongeveer 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis. In je regio. De

밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시

0: start. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 16 oktober treedt Alan Clark op in de Naald met zijn voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terug zien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jacqueline te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agendatips uit onze regio
2: vind je op wos.nl/agenda.
1: De WOS Regio Mix.

De WOS dagstart voor vroege vogels. Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen. Dit is

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
5: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
4: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Omdat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
6: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
4: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim en Luc.
10: Goedemorgen, Tim en Luc.

0: Ja, een hele goede morgen. Het is dinsdag 13 oktober. En vandaag vergeten we de price tag, want het gaat over community en niet alleen maar over money. Het is dinsdag, de tweede dag van de week, en we zijn er natuurlijk weer bij.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de VOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
0: En vandaag, community,
1: is wakker met
0: Tuesday.

0: En dit is de dag waarop we weer aandacht besteden aan de community van deze regio. Hey Tim, even een vraag aan jou. Wat vind jij nou mooi aan deze regio? Wat doen wij nou hier samen echt heel goed?
1: Ik vind dat we samen heel goed feestjes kunnen geven.
0: Ja, eens.
1: Dat vind ik echt. Dat zeg ik niet omdat ik DJ ben. Dat zeg ik echt omdat dat zo is.
0: Ja. Nou, als wij naar de stad gaan of zoiets. Ik heb natuurlijk ook wel in Den Haag en in Amsterdam op school gezeten. Maar als je dan kijkt naar hoe hun feesten organiseren, dan is dat echt 10 keer niks.
1: Nee.
0: Vergeleken met hier.
1: Wij doen gelijk eigenlijk vaak gewoon een DJ erbij. Planten zetten we op voor de sfeer. Dan hebben de vrouwen altijd mooie slingers die ze kopen op AliExpress of et cetera. Die hangen ze allemaal op.
0: Ja.
1: Dan doen we er ook nog een thema aan binden. En dan wordt het gewoon één gekke, dolle boel.
0: Dat is net
1: dolle
0: een klein festival.
1: Inderdaad. En altijd genoeg drank, hè?
0: Ja, altijd genoeg drinken,
1: in de stad is het allemaal schaars en is het op. En
0: allemaal zelf meenemen en niks regelen.
1: Ja,
0: maar nee, we zijn blij met jullie vandaag. We hebben ook weer een mooie quote meegenomen. En de quote van vandaag is speciaal van Steve Jobs. De ex-man achter Apple. Hij is weg, hè?
1: Is hij weg?
0: Ja, hij is weg. Hij zei ooit: great things in business are never done by one person. They're done by a team of people. Nou, daar gaat het dus ook weer vandaag om.
1: Together you grow further. And alone you grow faster.
0: If you want to go fast, go alone. If you want to go further, go together.
2: Ah, een drukke ochtend.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ja, een hele goede morgen. En een hele goede morgen, Pieter. Pieter is gewoon weer wakker vandaag. En ik moet u complimenten geven hoor, Pieter. Elke ochtend weer van die lekkere plaatjes bij ons op de WhatsApp. Fantastisch. Dus luisteraars, als jullie luisteren, een voorbeeld kunnen jullie nemen aan Pieter. Hele leuke aanvraag. Vandaag komt hij met de artiest Red 5. The Beat Goes. En dan, ja. Ja, het is gewoon wakker worden, is deze plaat.
2: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, Pieter en de rest van de luisteraars, zet hem even wat harder. Dit is The Beat Goes van Red 5.

0: hier toch een aanvraag binnen. Luisteraars, een aanvraag binnen van Kees en Els. Als we denken aan de goede oude tijd, dan willen we graag dit nummer horen en de groetjes uit Spanje. Kees en Els vragen aan en we gaan helemaal terug naar 1965. De tijd van de brommers, de jukeboxen en de dansavonden.
1: Oh,
0: want we hebben een aanvraag van Johnny Lyon met Sofietje. En een leuk weetje, Sofietje was destijds echt de vriendin van Johnny Lyon. En het nummer werd een enorme hit en stond maar liefst 22 weken in de top 40.
1: Hoppa.
0: Dus we gaan ruim 60 jaar terug in de tijd. Hier is Johnny Lyon met Sofietje.
2: Elke werkdag van 7 tot 10.
3: Wakker met Tim en Luc.
0: En als je hem kent...
4: Zij dronk Ranja met een rietje.
0: Zing mee.
4: Sofietje.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde in.

0: de slag. Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS.
1: Ja, en ik weet zeker dat de mensen uit de jaren 60 nu helemaal losgegaan zijn. Direct uit bed gesprongen zijn. Want ja, we gaan de dag gewoon beginnen. Juist, inderdaad. En dat doen we met goede muziek. Hiervoor hoor je, ja,
2: Sofietje.
1: Met een liedje.
2: Van Johnny Lyon.
1: Van Johnny Lyon.
2: Uit 1965.
1: Wow,
2: dat is ver voor onze tijd.
1: Maar ik ken hem wel. Wat een leuk nummer.
0: Tot 10 uur. Wakker. Met

0: Visser.
1: Oh, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it.
2: Everybody's free. Ook deze dinsdag. Yeah.

0: Dit was De Look. De Look. En we gaan door met muziek. En dadelijk de release reden weer voor vandaag. Ik heb er weer zin in. Dus
1: De koffie brult old.
0: Dansbaar plaatje.
1: Dit is de wakkere VOS ochtendshow.

0: album uitgebracht. Het album heet Pitcoin, telt maar liefst 24 nummers en staat helemaal vol met goede samenwerking. Maar eentje sprong er voor ons uit en dat is die samen met Enrique Iglesias. En dat is leuk, want deze twee artiesten maken al jarenlang muziek. Denk maar bijvoorbeeld aan I Like It, de enorme hit uit 2010. En nu, 16 jaar later, staan ze opnieuw samen op een track. En dat is precies waar Community Tuesday om draait. Goede samenwerkingen kunnen jarenlang blijven bestaan. En dat is goed. De nieuwe plaat heet Mi Perasta El Corazón. Dus... Regio, we hebben de zomerenergie gewoon even terug op deze dinsdagochtend. En misschien een leuk weetje. Mi para esta el corazón betekent je liet mijn hart stilstaan.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
0: Hier is die.

0: kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
1: Ja, en wat zijn we lekker begonnen, zegt. Ja, we hoorden net de release reden. Mi para esta gara corazón. Oh. Ja, die Spaans. Van Pitboom, van het nieuwe album Pitcoin. Maar liefst 24 nieuwe nummers van Pitboom. Dus ik zou zeggen, als je van Spaanse muziek houdt, billen schudden, dan is dit zeker iets waar je even naar zou moeten kijken. Want,
2: ga gelijk even kijken.
1: Want ja, Pitbull is natuurlijk wel gewoon Mr. Worldwide, hè? Ik kan gewoon niks...
2: Nou, daar is een discussie over, hoor, met Mr. Worldwide.
1: Oh ja?
2: Hij is nog niet overal geweest, dus hij mag zichzelf niet dat noemen eigenlijk.
1: Nee, nou, hij moet nog even naar... Is hij al in Nederland geweest, weet je dat?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, denk het ook. Dadelijk gaan we verder met muziek. Narcotic, heerlijk plaatje, lekker wakker worden. We hebben zo de tip van Flip.
2: Ja.
1: Dadelijk ga je lekker naar het nieuws luisteren, want het is inmiddels alweer bijna 8 uur. Ja, en voor de rest hebben we nog een hele goede planning. We gaan nog lekker wat Nederlandse muzieknummertjes draaien.
2: En we gaan bellen met de winnaars van de textielrace.
1: Ja, zeker. Ja, want hun gaan nu naar Nimo.
2: Ja, dat is wel echt leuk. Dat gaan ze doen.
1: Ja, ze waren hier bij ons in de studio, maar nu eerst het nieuws.
0: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
3: Lekkere muziek.
0: Leuke gasten.
3: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
3: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
5: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
4: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
6: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
4: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Want in Amerika zijn ze namelijk die dating-apps zijn ze helemaal zat. Hier hebben we een fragmentje van RTL Nieuws hierover.
1: Zo'n app, het bevalt veel Amerikanen.
2: Singles wear black.
3: This is like the real life dating app.
4: Ze heeft het over haar renclub, waar opvallend veel leden zwarte kleren dragen. Elkaar een hand geven in plaats van matchen op een app. Het bevalt veel Amerikanen. 79% van jongeren geeft aan uitgeput te zijn van online daten. Het aantal gebruikers daalde dit jaar met 9% bij datingapp Bumble. Zelfs 14% bij Tinder. Bumble. Vrijgezellen Bumble. Haken af. Het honkbalteam de New York Mets houden ze avonden voor singles.
5: Hier hebben ze een aparte tribune ingericht voor singles. Het idee is, combineer je liefde voor de sport met het zoeken naar liefde.
6: Because you get to feel somebody's vibe.
7: Someone in person, it's more organic, it's more real.
4: Ook Lara heeft een leuke man ontmoet.
8: Have you talked to them yet?
3: Yes, I have. So it's working.
0: Hey.
8: Singles wear black.
0: Ja, precies. Nou ja,
9: it's working.
0: It's working. Nou, ik ben hier eigenlijk wel voor. Ik vind het wel goed. Want die datingsapp en zo. Ja, Mees zat hier toevallig, kan ik me herinneren. Die zei dat hij zijn vriendin had ontmoet via Tinder. Ja, dat zijn leuke dingen. Dan heb je echt iemand ontmoet. Maar de meeste mensen die ik spreek, die zegt... dat Tinder is, dat is hem niet.
9: Nee, dat niet is voor niet. Serieuze relaties, ook vaak.
0: Nee.
9: Maar toch maar eens een runclub doen. Ik denk dat het wel leuk is.
0: Een single runclub doen. Ik denk dat het ook leuk is.
9: Nou, gewoon een runclub organiseren in het Westland. Wat vind jij?
0: Ja, ik zeg doen.
9: We hebben er al eentje gehad met Nonbar.
0: Non-bar. En dat beviel echt wel heel goed.
9: Dat beviel goed, dus ik denk dat we dat gewoon nog een keer moeten doen.
0: Misschien dat we iets meer kilometers dan gaan doen. Maar ik vind het combineren met zo'n race erbij, dat je ook kan winnen, vind ik ook wel leuk.
9: Ja, ik heb dan gelijk een vraag voor je collega, als we het toch hebben over die dating apps.
0: Oké, nou,
9: als je nu het aan het hebben hebt over, over die dating apps, vraag dan eventjes aan je collega. Want stel je voor, jouw collega moet voor jou een datingprofiel aanmaken op Tinder. Diegene mag jouw foto kiezen, mag jouw bio schrijven en zelfs je eigen berichten versturen. Nee. Welke collega zou je daarvoor blind vertrouwen? En bij welke collega denk je, nee, alsjeblieft, blijf van mijn liefdesleven af. Nou, heb het er even over tijdens het koffiedrinken of tijdens het werken. En dan gaan we nu verder met muziek.
10: Elke werkdag van 7 tot 10.
11: Wakker met Tim en Luc.
9: En wat voor een. Dit is Whoops van Dimitri Vegas.

0: Musician van Adam Poort.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.
2: Wakker met Tim en Luc.
0: En hier is Milwaukee.

0: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it.
1: Hebben we een lekker plaatje van niemand minder dan Wham!

0: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen.
1: Ja, nog even over de nieuwe album van Pitbull. Want wij zaten het even door te luisteren. En we kwamen er eentje tegen met Bon Jovi. Dus ik dacht, ja, sorry, maar ik moet hem toch echt even aan de luisteraars laten horen. Dus we gaan even kijken wat we ervan vinden. Hij heet Now or Never. En dat is de Pitbull-versie, dus op zijn nieuwe album. Ik ben benieuwd.
2: En dan met de vraag, mag dit of mag dit niet?
1: Ja, mag dit? With the iconic.

0: Elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: Ja, en Stefan is hier ook aangesloten en heeft ook allemaal meegemaakt. Stefan, wat vind jij ervan?
3: Nou, ik heb wel wat tegen het verkloten van nummers uit de Zero's.
2: Ja,
3: kijk,
2: ja.
3: Zero's, in de Zero's was ik een tiener. Dus dat is wel een beetje mijn periode van muziek luisteren. Maar ik moet zeggen, ja, ik ben ook wel een fan van Pitbull. En ik vond hem eigenlijk wel lekker.
2: Ja, ja. Ik ben het eens. Ik vind het toch mooi hoe hij dan met zijn woorden en zijn rap toch een beetje samenhang krijgt met het origineel. En hij laat het origineel ook gewoon redelijk goed in contact.
3: Zeker.
2: Ja, dus dat is mooi. Maar Stefan, je bent er niet voor niks. Het is inmiddels weer 8:30. En dat betekent dat we gaan luisteren naar jou, naar het nieuws.
3: Yes.
0: Nieuwsupdate.
3: Goedemorgen. Bij Excelsior Maassluis is gisteravond brand uitgebroken in de meterkast van het clubgebouw aan de Lavendelstraat. En daardoor zit de vereniging zonder stroom. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle. Netbeheerder Stedin kwam daarna naar het clubgebouw voor de problemen met de elektriciteit. Door de stroomstoring gaat een bijeenkomst van voetbalherinneringen vanmorgen niet door. Het Hoogheemraadschap van Delfland noemt voor het eerst de naam van een tuinbouwbedrijf dat vaker illegaal zou hebben geloosd. Het gaat om Meerkan uit Den Hoorn. Volgens Delfland is daar meerdere keren vervuild tiltwater in de sloot terechtgekomen. Bij een controle in maart werden opnieuw resten van gewasbeschermingsmiddelen en veel nitraat gevonden. Daardoor moet het bedrijf een dwangsom van €100.000 betalen. Bij nieuwe overtredingen kan dat bedrag verder oplopen. En Meerkan zegt dat de lozingen kwamen door storingen en dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Dan sportnieuws. Kickbokser Tessa de Kom uit Maassluis verdedigt zaterdag haar wereldtitel in Japan. De 25-jarige neemt het in Tokio op tegen Yaya Werasakrek uit Japan. De Krom is wereldkampioen bij 4 verschillende organisaties. Bij winst schrijft ze geschiedenis bij de Japanse organisatie RISE. Ze is dan de eerste die haar titel 3 keer met succes verdedigt. De Kom traint 11 keer per week voor het gevecht.
2: Holy.
3: Het weer, vanochtend is het vooral bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen. Later wordt het vaker droog, het wordt ongeveer 20 graden en er staat een stevige wind. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Ook vannacht is de kans op regen klein. Morgen is het vriendelijker weer, het blijft grotendeels droog. De zon komt wat vaker tevoorschijn en het wordt rond de 18 graden.
2: Juist, maar dat is wel een voorbeeld voor Puk, die bij ons vorige week in de studio was. Zij is
3: zeker
2: nog jong, zij is 12 jaar.
3: Ja.
2: Zij is nu ook al aan de top aan het klimmen, maar ze is alleen nog jong.
4: Ja.
2: Dus dat is leuk, dat is een goed voorbeeld voor haar.
4: Wel wereldkampioen in haar klas al.
2: Dat klopt.
4: Dus ja. Ze kan haar opvolgen,
2: ze kan haar
4: zeggen.
2: Opvolgen.
3: Ja, ik weet niet hoe dat zit. Ze hebben natuurlijk allemaal gewichtscategorieën. En
4: ja, klopt,
3: Tessa de Kom, die doet mee in de featherweight of zo. Dat is dus de lichtste gewichtsklasse.
4: Ja, ja.
3: Dus ik weet ook niet waar Puk uiteindelijk uit gaat komen, in welke gewichtsklasse.
2: En, nee. Nou, zit nu op de 45 kilogram, als ik het goed heb onthouden.
3: Ja, maar die is 12, dus die gaat nog flink wat zwaarder.
4: Die gaat nog groeien, ja. Hé, maar is het dan echt de laatste week van goed weer, of...
3: Ja, ik kan niet in de... Ik ben geen weerman Marco Schegardes.
4: Oh, jammer.
3: Wat ik heb gezien, het is volgende week natuurlijk herfstvakantie. Dus we zaten even te kijken wat voor weer wordt. En het lijkt tot nu toe wel zonnig te worden.
2: Zo, dat is lekker. Voor de mensen die de herfstvakantie hebben, uiteraard. En anders moet je er gewoon wat van maken.
4: Ja,
3: zeker.
2: Mooi, oké, dankjewel Stefan.
3: Hey, hoi.
1: Oh, een drukke ochtendspit.

0: turn to dust all that I adore.
1: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we
2: do it. Ja, we hadden het net al heel even kort over de nieuwe album van Pitbull. Onder andere heeft hij wat gemaakt met Bon Jovi. Wij zijn even door het album heen gegaan en hebben ook de beste... In ieder geval, van onze mening, hebben we in onze Wakker Worden met Tim en Luc Spotify playlist gezet. Dus mocht je dat interessant vinden, dan kan je die volgen op Spotify en dan kan je dat even gaan luisteren. Dadelijk hebben we de tip van Flip, maar nu eerst een nummertje van Clooney. Funky Funky heet die en die is al wat ouder voordat Clooney echt bekend werd met Free Your Mind en met Good Girl. Dus dit is Funky Funky van Clooney.

0: iedere werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc. Flipper die Flap.
0: Tijd voor de tip van Flipper.
2: Ja, Tim, heb jij doorgehad dat wij in de buurt een buurtkat hebben?
3: Zeker.
2: Hoe heet hij?
3: Rex.
2: Hij heet Rex, inderdaad. Ja.
3: Maar we hebben er nog één.
2: Echt? Hebben we er nog
3: één? Ja, de overburen hebben zo'n hele mooie, behaarde... Maar ik meen het serieus, hè? Hij is echt mooi.
2: Ja, hij is mooi.
3: En die zit heel de dag de straat in de gaten te houden.
2: Ja, dus dat is waar, ja.
3: Mocht je benieuwd zijn naar alle nieuwe roddels van de straat, ja, vraag het aan die kat.
2: Vraag het aan de kat van de overburen.
3: Want al kijk ik uit het raam, kijkt hij me dwars in mijn ogen aan.
2: Dat, ja.
3: Hij weet precies wat er gaande is
2: mij
3: in de straat.
2: Ook, mij ook. Ja. Als ik aan het afwassen ben of zo, weet ik het, dan is ze erbij.
3: Ja, je hebt toch een vaatwasser?
2: Ja, ja. Als ik in de keuken sta dan. Oké, Tim. Dan hebben we even een tip van vandaag. Want die gaat namelijk over in de keuken en een kat.
3: Ja, oké.
2: Want heb jij ook zo'n kat die denkt dat het aanrecht zijn troon is? Katten houden van hoogte, warmte en veel aandacht.
3: Ja,
2: maar hygiënisch is het natuurlijk niet tijdens het koken. Dat is goor, al die haren. Maak je aanrecht daarom minder interessant door een stuk aluminiumfolie neer te leggen. Je katten haten dat knipserende gevoel onder hun pootjes en zullen er snel genoeg van krijgen. Bied je, vind je wel grappig. Bied je beestje wel een alternatief. Bijvoorbeeld een krabpaal met uitzicht of een zacht plekje op de vensterbank. Zo kiest je kat vanzelf het podium waar hij wel mag zitten.
3: Juist. Ik weet zeker, als je Rex de deur open laat staan, dan gaat hij zo op die keuken zitten.
2: 100% naar binnen. Ja. Ja. Ja, hij zit ook wel eens in onze veranda.
3: Ja.
2: Ik heb hem één keer echt heel hard laten schrikken. Maar hij komt gewoon nog steeds terug. Maar ja, mijn vriendin vindt hem wel heel leuk, dus ja.
3: Ja,
2: dus ja, wat doe je dan?
3: Wat doe je dan, hè?
2: Wie heeft de broek aan?
3: Ja.
2: Nou ja, die kat in ieder geval niet. Maar nee, dat was de tip van Flip. Dus als jij een kat hebt die op het aanrecht zit, leg een beetje aluminiumfolie erop en hij is weg binnen een week.
3: Ja, oké. Nou, we gaan het weer even doen in de veranda. In de veranda.
2: Ja, gooi die hele veranda vol met zilverfolie.
3: Ja, oké. Nou, om de ochtend lekker te breken, we gaan lekker wat Nederlandse muziek draaien. Gewoon om de gezelligheid lekker in die oortjes te laten swingen. Dus hier is Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. Turn it up. Let's go.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
5: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
6: Om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
5: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
7: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
5: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Morgen!
10: De regio is wakker!
9: Nu jij nog!
10: Daar gaan we weer!
9: Dit is Wakker met Tim en Luc.
11: Ja!

diamant gewonnen. En ja, dat is natuurlijk wel fantastisch, want ze gaan nu met z'n allen naar Nemo. Dus dadelijk, Jody aan de lijn. Maar nu eerst een lekker houseplaatje. Night.

0: Ja, en een hele goede morgen, luisteraars. Het is inmiddels 9:15 en we hebben, allemaal winnaars aan de lijn. Want we hebben een keertje natuurlijk gehad over de textielrace. We hadden hier Sif in de studio samen met haar maatje. En die hebben we weer aan de lijn, want de Diamant heeft gewonnen met textielrace. Goedemorgen, Sif, Jody en...
1: Goedemorgen.
0: Ik ben even je naam vergeten.
2: Genoa.
0: Goedemorgen, Genoa, Sif en Jody. Hey, hoe voelt dat om te hebben gewonnen?
1: Heel erg goed.
0: Ja?
1: Blij.
0: Mooi. Hey, en het was wel echt spannend, hè, tot de laatste dagen.
1: Ja, zeker.
0: Want kunnen jullie ons eens meenemen in die laatste paar dagen? Hoe hebben jullie er nou voor gezorgd dat jullie toch die eerste plek hebben gepakt?
1: Nou, gewoon veel kleding inzamelen. Dat van je net laat spulletjes meenemen.
0: Ja, gewoon echt die laatste meters nog even jullie best gedaan.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en jullie hebben het al even verteld in de studio, maar wat hebben jullie gewonnen?
1: Een schoolreis naar Nemo.
0: Juist. En wat gaan jullie daar zien bij Nemo?
1: Allemaal kunst. Kan we ook allemaal dingen doen.
0: Ja.
3: Allemaal proefjes gaan we daar doen.
0: Proefjes, ja. En wat voor proefjes? Is dat zeg maar echt scientific? Of is dat gewoon...
3: Bijvoorbeeld ook hele grote bellenblazen.
0: Oh ja.
1: Ja,
0: lunaproefjes.
3: En proefjes met magneten.
0: Ja, dat klinkt wel als een leuk uitje, jongens. Hey. Hey, en dat hebben jullie echt hartstikke hard verdiend. Want er is echt heel veel textiel ingezameld. En niet alleen door jullie, maar ook door alle andere scholen bij elkaar hebben jullie echt wat voor elkaar echt wat goed neergezet.
1: Ja.
0: Dus daar mogen jullie heel trots op zijn.
3: Dankjewel.
1: Ik heet het, bedankt.
0: Ja, en hebben jullie voor de rest nog leuke lessen vandaag? Of zijn jullie vroeg uit?
1: Nee,
0: tot
1: de normale tijden.
0: Gewoon normale tijden. En wat is jullie leukste les voor vandaag?
1: Workshops. Lezen, rekenen.
0: Oh, lezen, rekenen en workshops. Zeker. Nou, leuk. Hey, superleuk dat we jullie nog eventjes in mochten bellen. En nogmaals gefeliciteerd met jullie winst. En heel veel plezier bij Nemo.
1: Dankjewel.
3: Ja,
0: ik heb nog wel een vraag. Hebben jullie dan nog een leuke aanvraag voor de luisteraars? Omdat jullie zo blij zijn dat jullie gewonnen hebben.
1: Oh, een liedje,
3: ja.
0: Ja, ik heb die van vorige keer, Golden, heb ik natuurlijk gewoon klaarstaan hier. Maar ja, ik dacht misschien hebben jullie wel een leuk nummertje voor de winst.
1: Heb ik? Ja, ik weet niet zeker als je hem hebt. Hij heet Story of
0: the
1: Warrior.
0: Story of the Warrior.
3: Of the Warrior.
1: Of a Warrior.
0: Of a Warrior. En van wie is die? Weet je dat uit je hoofd?
1: Oei, dat niet echt.
0: Maar misschien kan Tim je helpen hè, als hij hem opgezocht heeft.
3: Ik denk van John Michael.
0: Nou,
1: we
0: zoeken het nu
1: echt op.
0: Nou, we kunnen hem wel even laten
1: John
0: horen.
1: Michael, ja, John.
0: Oh, dat is hem.
3: Fantastisch.
0: Nou, Genoa, Jody en Sif, bedankt voor het inbellen. We gaan jullie nummertje draaien en nogmaals gefeliciteerd.
4: Bedankt. Van 7 tot 10. Met Tim en Luc.
1: Doei.

Ja, fantastisch. Ja, het zijn zeker Warriors. En we gaan gelijk door naar een nieuwe aanvraag. Deze is van Jibbe en Mel. Dit is

0: Mel.
1: Oh, een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we
0: do it. En we gaan door met nog een aanvraag. Dit is Free van Sam Hofman. Set me free van Sam Hofman. De aanvraag komt van Ilse. Zet hem op, Ilse, vandaag.

0: Elke werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim en Luc.
2: Heerlijk, het is 9:30. En dat betekent dat we doorgaan naar het nieuws met Stefan.
3: Nieuwsupdate. Goedemorgen. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst aan de herten van het hertenkamp heeft gegeven. 5 van de 6 herten zijn daarna overleden. Bij 1 van de dieren werd een bal rijst ter grootte van een voetbal gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich meldt. Buurtbewoners reageren verdrietig en begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het hertenkamp wil op termijn nieuwe herten aanschaffen. Bij voetbalclub Excelsior Maassluis is gisteravond brand uitgebroken in de meterkast van het clubgebouw aan de Lavendelstraat. Daardoor zit de vereniging zonder stroom. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle. En netbeheerder Stedin kwam daarna naar het clubgebouw voor de problemen met de elektriciteit. Door de stroomstoring gaat een bijeenkomst van voetbalherinneringen vanmorgen niet door. En kickbokser Tessa de Kom uit Maassluis verdedigt zaterdag haar wereldtitel in Japan. De 25-jarige neemt het in Tokio op tegen Yaya Wirasakrek uit Japan. De Kom is wereldkampioen bij 4 verschillende organisaties. En bij winst schrijft ze geschiedenis bij de Japanse organisatie RISE. Ze is dan de eerste die daar haar titel 3 keer met succes verdedigt. De Kom traint 11 keer per week voor het gevecht. Het weer, vanochtend is het vooral bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen. Later wordt het vaker droog. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat een stevige wind. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Ook vannacht is de kans op regen klein. Morgen is het vriendelijker weer, het blijft grotendeels droog. De zon komt wat vaker tevoorschijn en het wordt rond de 18 graden.
2: Top, hey Luc, er komen dus misschien toch nieuwe hertjes.
4: Ja. Gelukkig. Dat graag.
3: Is wel leuk voor de mensen die even komen kijken.
2: Ja, ja. Zeker. Maar niet meer, niet meer rijst te geven.
4: Ongekookte rijst voeren.
3: Sowieso niks geven wat niet nodig is. Dus hangen allemaal bordjes, voer ze niet bij, ze krijgen genoeg eten.
2: Ja, ja precies. Dus niet meer voeren. Oké, dankjewel Stefan.
0: Tot 4 uur. Wakker met Tim en Luc.

0: uur wakker met Tim en Luuk.
1: Turn it up!
0: VOS.
2: Nou, ik ben benieuwd welke jullie nou beter vinden. Die beetje gek of die andere. Maar dit is een mooi bruggetje naar nog een ander Nederlands nummer. Hij heet Maak Me Nou Niet Gek van Lil Kleine en Samuel Welten.

0: uur wakker met Tim en Luc.
1: VOS.
2: Nou, we zijn benieuwd wat je ervan vond.
3: Maak me nou niet gek. Iedereen is van de wereld. Hier op je radio en wakker met Tim en Luc. Goedemorgen iedereen. Welkom en leuk dat je weer luistert. Het is inmiddels bijna 9:45. Dat betekent dat onze tijd er bijna op zit. Hier is

0: vandaag. Iedereen is van de wereld. En daar staat Community Tuesday voor ons ook voor. Iedereen hier in de regio kan wat voor elkaar doen, kan wat voor elkaar betekenen. En we werken natuurlijk allemaal gewoon lekker hard vandaag. Dus om hem nog even af te maken, gaan we door met wat lekkere praatjes. Dit is One Way or Another van Direct.
1: Ah, een drukke ochtendspits heeft wel zo'n voordelen. This is how we...

0: Ja, en het is inmiddels 9:55 en dat betekent dat de ochtendshow bijna voorbij is. Mocht je naar de hele ochtendshow hebben geluisterd, echt mega leuk dat je erbij bent weer vandaag. En morgen zijn we gewoon weer terug met Wakker met Tim en Luc. Tim, wat gaan wij doen vandaag?
1: Wij gaan vandaag een leuke promovideo maken voor een house evenement in Breda.
0: Leuk, top. Morgen!
2: Tim en Luc, ja brothers, zet je ochtend aan.
3: Lekkere muziek,
2: leuke gasten
3: en een flinke dosis ochtendenergie.
2: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
3: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
2: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
3: Wakker
2: met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Dooral Negens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst aan de herten van het hertenkamp heeft gegeven. 5 van de 6 herten zijn daarna overleden. Bij een van de dieren werd een bal rijst ter grootte van een voetbal gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich meldt. Buurtbewoners reageren verdrietig en begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het hertenkamp wil op termijn nieuwe herten aanschaffen. Bij voetbalclub Excelsior Maassluis is gisteravond brand uitgebroken in de meterkast van het clubgebouw aan de Lavendelstraat. Daardoor zit de vereniging zonder stroom. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle. Netbeheerder Stedin kwam daarna naar het clubgebouw voor de problemen met de elektriciteit. Door de stroomstoring gaat een bijeenkomst van voetbalherinneringen vanochtend niet door. Kort nieuws, kickbokser Tessa de Kom uit Maassluis verdedigt zaterdag haar wereldtitel in Japan. De 25-jarige neemt het in Tokio op tegen Yaya Werasakrek uit Japan. De Kom is wereldkampioen bij 4 verschillende organisaties. Bij winst schrijft ze geschiedenis bij de Japanse organisatie RISE. Ze is dan de eerste die daar haar titel 3 keer met succes verdedigt. De Kom traint 11 keer per week voor het gevecht. Het weer vanochtend is het vooral bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen. Later wordt het vaker droog. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat een stevige wind. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Ook vannacht is de kans op regen klein. Morgen is het vriendelijke weer. Het blijft grotendeels droog. De zon komt wat vaker tevoorschijn en het wordt rond de 18 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 16 oktober treedt Alan Clark op in de Naald met zijn voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terug zien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jackie te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agenda tips in onze regio vind je op bos.nl.

0: Dans lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst aan de herten van het hertenkamp heeft gegeven. 5 van de 6 herten zijn daarna overleden. Bij een van de dieren werd een bal rijst ter grootte van een voetbal gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich meldt. Buurtbewoners reageren verdrietig en begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het hertenkamp wil op termijn nieuwe herten aanschaffen. Bij voetbalclub Excelsior Maassluis is gisteravond brand uitgebroken in de meterkast van het clubgebouw aan de Lavendelstraat. Daardoor zit de vereniging zonder stroom. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle. Netbeheerder Stedin kwam daarna naar het clubgebouw voor de problemen met de elektriciteit. Door de stroomstoring gaat een bijeenkomst van voetbalherinneringen vanochtend niet door. Kort nieuws, kickbokser Tessa de Kom uit Maassluis verdedigt zaterdag haar wereldtitel in Japan. De 25-jarige neemt het in Tokio op tegen Yaya Werasakrek uit Japan. De Kom is wereldkampioen bij 4 verschillende organisaties. Bij winst schrijft ze geschiedenis bij de Japanse organisatie RISE. Ze is dan de eerste die daar haar titel 3 keer met succes verdedigt.

0: Je radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw...

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie. En diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag. Dinsdagmiddag 12 uur geweest, getting ready for the lunch. Lekker aanschuiven.
3: De WOS.
6: En dat tussen nu en 2 uur vanmiddag.
2: Jeroen van der Kei.
6: Met muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran op de WOS Repeated was dat aan het begin van de WOS Lunch op deze dinsdagmiddag 13:10 op de kalender. Het is 12 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS

Ja, want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Bij Excelsior Maassluis is gisteravond brand uitgebroken. Gebeurde in de meterkast van het clubgebouw aan de Lavendelstraat. De vereniging zit daardoor zonder stroom en de geplande bijeenkomst, ja, vanochtend kon dan ook niet doorgaan. Je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder in dit programma natuurlijk alle andere zaken. Maar eerst is het hoogste tijd om eens eventjes lekker die boterhammen erbij te pakken. Want daar zijn we tenslotte voor aangenomen. De boterhammetjes smeren. Het is lunchtijd. Hartelijk welkom.

Cameron Whitcomb op de WOS. The Kingdom of Fear was dat hier tussen de middag voor de Hope of Deliverance van Paul McCartney. Aan de lekkerste van de regio, de lunchtafel van de WOS. Met niet alleen het laatste nieuws uit de regio, want dat krijg je natuurlijk sowieso voorgeschoteld. Fijne muziek is ook van de partij. Duiken de catacomben in voor zo'n lekkere trek in het volgend uur van dit programma. Heb je een suggestie daarvoor voor zo'n lekkere trek? Laat het even weten via een WhatsApp-berichtje 0174446600. Mailtje mag ook radio@wos.nl. Straks iets na 12:30 ook nog lekker muzikaal beleg voor op je boterham met lunchpakket wat onderweg is. En dit is muziek van Ar-

Goodbye. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, hoorde je hier op de radio. Natuurlijk bij de WOS op deze dinsdagmiddag. Kijk even naar het weer van vandaag. Het blijft vanmiddag bewolkt. Er zijn droge perioden, soms wat lichte regen of motregen. Temperatuur wel zacht voor de tijd van het jaar, maximaal 20 graden. Vanavond dan volgen de opklaringen, trekken de buien weg. Komende nacht droog en helder. Morgen dan begint vooral de dag met wat mistbanken. Maar na het oplossen van die mist wordt het overal vrij zonnig. In de middag wel wat stapelwolken. Temperatuur opnieuw richting die 20 graden. De Boomtown Rats, nu aan de lunchtafel. Dit is I Don't Like Mondays. En dat komt maar goed uit.

De lekkerste van de regio, de lunch op de DOS en Ruben Hillen op de radio. 20 seconds was dat hier. En daarvoor hoorde je ook nog de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Zometeen in het komend half uur. Muzikaal beleg voor op je boterham wat eraan zit te komen. Dus leg die bammetjes maar klaar, want het lunchpakket is onder.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Stefan van der Meer. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst aan de herten van het hertenkamp heeft gegeven. 5 van de 6 herten zijn daarna overleden. Bij een van de dieren werd een bal rijst ter grootte van een voetbal gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich meldt. Buurtbewoners reageren verdrietig en begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het hertenkamp wil op termijn nieuwe herten aanschaffen. Bij voetbalclub Excelsior Maassluis is gisteravond brand uitgebroken in de meterkast van het clubgebouw aan de Lavendelstraat. Daardoor zit de vereniging zonder stroom. De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle. Netbeheerder Stedin kwam daarna naar het clubgebouw voor de problemen met de elektriciteit. Door de stroomstoring gaat een bijeenkomst van voetbalherinneringen vanochtend niet door. Kort nieuws, kickbokser Tessa de Kom uit Maassluis verdedigt zaterdag haar wereldtitel in Japan. De 25-jarige neemt het in Tokio op tegen Yaya Werasakrek uit Japan. De Kom is wereldkampioen bij 4 verschillende organisaties. Bij winst schrijft ze geschiedenis bij de Japanse organisatie RISE. Ze is dan de eerste die daar haar titel 3 keer met succes verdedigt. De Kom traint 11 keer per week voor het gevecht. Het weer vanochtend is het vooral bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen. Later wordt het vaker droog. Het wordt ongeveer 20 graden en er staat een stevige wind. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Ook vannacht is de kans op regen klein. Morgen is het vriendelijker weer. Het blijft grotendeels droog. De zon komt wat vaker tevoorschijn en het wordt rond de 18 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO.

Als een ware tiramisu nog eventjes tijdens die lunchmuziek van Eros Ramazzotti en Cher hoorde je. Daarvoor Gavin de Grub, Bruno Mars ook gedraaid. Kortom, het lunchpakket voor deze dinsdag was dat. Morgen iets na 12:30 natuurlijk zo'n vers lupaatje hier op deze zender. Want je weet het, de DOS Lunch smeert iedere werkdag iets na 12:30. Gewoon lekker je boterhammen muzikaal gezien met het lunchpakket. Dit is Desha en Austin.

0: Everything Must Change van Paul Young was dat. En zometeen nog veel meer zaken uit de regio wat onderweg gaat zijn. In het komend uur van de WOS Lunch. Veel meer fijne muziek ook. Dagje van de lekkere track uit de catacombe. Hebben je een suggestie daarvoor? Een WhatsAppie is welkom via 0174 446600. Of een mailtje radio@wos.nl. Dus kom maar door met jouw lekkere track. Hoor je ook zometeen hier het nieuws van 1.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat 3 kilometer file en daar ben je een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De WOS. En zo is het alweer 1 uur geweest.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met muziek van Billy Ocean.

0: Billy Ocean en Caribbean Queen hoorde je bij de WOS. No More Love on the Run. Daarvoor Tampa City en Self Aware. 1 uur geweest, dinsdagmiddag. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En daar gaat hij voor het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je dus bij. Zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op het hoekie van de straat. De Heidselijn in Terheide. Gaan we het even over hebben, want die hebben het druk. De gratis vervoerdienst voor mensen die minder goed ter been zijn heeft dit jaar naar eigen zeggen al zo'n ruim 3200 ritten gereden. Toch is er 1 dag waarop de bus nog niet regulier rijdt. De zaterdag. En daar verzoekt de organisatie dringend vrijwillige chauffeurs. Je leest er meer over, over die Heidselijn en initiatief van de stichting Hint. En ja, WOS.nl, de WOS-app. Meer info. Zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. En dit uur, ga er maar eens even lekker voor zitten. Klein orkest, Laat mij maar alleen. Patient Zero, Taylor Swift. En eerst is dit Make It Mine, Jason Mraz.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

Het kleine orkest bij de WOS. Laat mij maar alleen tussen de middag aan de lunchtafel van de regio. Je kent hem, dat ding van een metertje of 26. Omringd door de stoelen met dat blauwe WOS plus. Kun je lekker een beetje wegzakken, een beetje uitbuiken. Even de broek op de vreethaak. En natuurlijk praat ik je niet alleen bij. Maar is dit ook het moment, ja, ook voor de late lunch, om nog even aan te schuiven. Hè? Dus weet je, die lunchtafel staat gedekt. Dat komt niet op een uurtje aan. Dus mocht je nog lekker een boterhammetje naar binnen willen vouwen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Met nu One Republic.

0: Boney M en Sunny horen je hier bij de WOS. In het komend half uur duiken we natuurlijk samen nog de catacombe in voor de lekkere track. De muzikale parel die ons terug gaat brengen. Zo, nou pak een beet half jaren 60 zometeen. Dus als stofdoekie, daar kan geen kwaad. Verder hoor je ook Tom Grennan, Little Bit of Love en How Do I Live van Leon Rimes ook onderweg. Naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het nieuws van half twee.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch.
2: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
2: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
2: WOS Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wipolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straat te kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Little Bit of Love van Tom Grennan hoorde je bij de WOS. Daarvoor een beetje wegzwijmelen en wegplakken met Leon Rimes' How Do I Live?
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag, waarbij we eigenlijk kunnen wel zeggen dat je bij de eerste vier tellen al niet meer stil kan blijven zitten. Sam the Sham en de Pharaohs scoorden wereldwijd met een nummer waarvan de titel nogal mysterieus is, de tekst niet altijd even makkelijk te verstaan is en de intro onvergetelijk. En die Spaanse aftelintro, nou dat was eigenlijk maar een geintje van de zanger. Het is tijd voor een portie Tex-Mex rock'n'roll. Sam the Sham en de Pharaohs, de lekkere trek uit 1965. Dit is Woolly Bully.
2: Uno, dos. 1, 2, 3, 4...

James Bay en Hold Back the River. Daarvoor die ook Sam the Sham en The Pharaohs. Woolly Bully, de lekkere track uit 65. Ja, dat was even lekker, hè? Ja, die zit ook de rest van de dag lekker in het koppie. Morgen, iets na 1:30, weer zo'n lekkere track uit de catacombe. Heb je een andere die vandaag lekker in het bolletje zit, wat je zegt van, nou, die moeten we maar eens even deelgenoot maken? Laat het even weten. Een WhatsApp-berichtje kan via 0174-446600. Of een mailtje, mag ook heel simpel, naar radio@wos.nl. Dus komt u maar door met de lekkere tracksuggestie. Dit zijn Max en Nick Grammer. Dit is The Thing I Love.

0: Three Doors Down. Kryptonite. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Hoor je zometeen nog veel meer lekkere muziek in jouw regio voorbij komen. Bakkie koffie erbij en Jonas Blue op de radio. Direct komt eraan. Supertramp, Teddy Swims, Roxette, The Police. En natuurlijk het laatste nieuws uit de regio, wat ook voorgeschoteld wordt. Laatste nieuws check je 24/7 via WOS.nl in de WOS-app. En ook vanavond te zien om 6 uur bij de WOS op TV. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot morgen. Tussen de middag, dit is nog Somje.
1: On the horizon, there's a light I never saw. Is it on faults, or it blinds me?

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wippolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straten kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van...

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de N219 20 minuten vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de N219. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vraag je tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wippolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straten kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de N219... 20 minuten vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de N219. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO-

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wipolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straten kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: stijgende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wipolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straten kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Er zijn momenteel geen noemenswaardige verkeersupdates. Kijk voor alle verkeersinformatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wippolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straten kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: voorstelling Date Night. Tijdens deze avond deelt hij zijn bekendste nummers en vertelt hij over zijn persoonlijke reis, de liefde en het ontstaan van zijn muziek. De jubileumexpositie van kunstenaar Menno het Hart is te zien in Kunsthalte 6 in Naaldwijk. Deze overzichtstentoonstelling viert zijn 50-jarige kunstenaarschap en brengt zijn grafisch werk, schilderijen en beeldhouwwerk samen. Op woensdag 21 oktober spelen Ernst en Bobby hun nieuwe voorstelling Ernst en Bobby hebben geen idee in Theater Koningshof. Ze verkopen per ongeluk een kostbaar kistje van zolder en dat moeten ze natuurlijk terug zien te vinden. In Bioscoop de Naald is de film Jacqueline te zien, waarin de lelijkste maar schattigste hond ter wereld droomt van deelname aan de beroemde Beste Hond Show. Hij is vastberaden om te bewijzen dat iedere hond een kans verdient.
1: Meer agenda tips uit onze regio vind je op wos.nl/agenda.
2: De WOS Regio Mix.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eiste de OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
5: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein kan eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
4: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
6: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
4: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: just like a song when we were young.
1: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
2: Thuis in je regio.
3: Thuis in je regio.
1: Weet.

0: wij, de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport.
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wippolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straten kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
0: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
4: VOS.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
5: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
4: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
6: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
4: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
2: Je hoort het elke woensdag
0: van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks.
3: VOS Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. De twee nieuwe flitspalen op de Wippolderlaan in Wateringen zijn sinds deze week actief. Ze staan ter hoogte van de Hornbach en voetbalvereniging KMD en controleren het verkeer in beide richtingen op snelheid. Volgens het Openbaar Ministerie wordt op dit deel van de weg geregeld veel te hard gereden. De maximumsnelheid is daar 80 km per uur. De flitspalen blijven dag en nacht aan. Over 3 jaar wordt bekeken of ze nog nodig zijn. Bewoners in Maassluis maken zich zorgen over de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden aan de kademuur bij de haven. Door het werk zijn tientallen parkeerplaatsen langere tijd niet beschikbaar. Vooral bij het Zandpad en de Taanstraat ontstaat volgens bewoners problemen door fout geparkeerde busjes en auto's. De bewoners vrezen dat ook hulpdiensten moeilijk door de straten kunnen. Ze willen daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer. De gemeente handhaaft inmiddels op fout parkeren. De werkzaamheden aan de kademuur duren volgens de planning tot de zomer van 2028. In Maasland is nog altijd onduidelijk wie een grote hoeveelheid ongekookte rijst heeft gevoerd aan de herten van het hertenkamp. 5 van de 6 dieren zijn overleden. Bij onderzoek van 1 van de herten werd een grote bal rijst in het lichaam gevonden. De beheerder hoopt dat degene die de rijst heeft gegeven zich alsnog meldt. Ook andere dierenverblijven waarschuwen mensen om dieren niet zomaar te voeren. Het hertenkamp wil uiteindelijk nieuwe herten aanschaffen. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Ook vannacht blijft het droog en neemt de wind geleidelijk wat af. Morgen is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 tot 18 graden.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
4: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
3: Ook VVD, D66 en groep Markussauer willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
5: En daarmee beginnen we natuurlijk met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
3: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
4: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
3: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
5: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
3: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

De grootste hits van binnen en buiten de regio. Thuis.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas op weg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.